Zit jij momenteel ook met je hand in het haar? Of kun je wel wat rust gebruiken? Wat dacht je van een bad in de Good Beer Spa? Geen gewoon water, maar een zalig wellnessmengsel met hop en gist. En ja, de tapkraan staat naast je bad. Kijk nu op onze Facebookpagina. Laat weten welk biertje jij het liefst drinkt. En wie weet, lig jij binnenkort te dobberen.

Haar muziek staat als een net gestreken Sanseveria. BNL.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend. BNL.

Okay, bye.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op één. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine. Oh.

0: Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL Remix in the mix.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 1308.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beren en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNL.
2: Eigenzinnig, eigentijds.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

tussen Kortrijk en Lauwe, Blans en zijn Bert. Meisje, nog een keer, want het is het kind werd. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde.

Je zaagt je zus zat wat een strand te zien. Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar och jere, dus het klappen niet werd. En wat voor speciaal zuster nu aan een paard.

niet verstaat. Het is niet de vitesse wat dat hem omgaat. Ook niet comfort van een chique slee, maar de eerste keer met die karmen.

Tolkien, daar ziet een groot gat en een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage met perd en karren en heel zijn menage. O, blanse, blanse, blanse en zijn perd. Jack, Jack, you Jack, perd. Het perd stapt voor de ook veel diepe gedachten, wat hij van zo'n beesten nog niet zou verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond, hij kruilt je onder neus van een perdenstrand.

Hij weet heel goed, er gaat niks van verloren. De muis nep straat, gaan er niet van dood. De een zijn stank is een ander zijn brood. O blanse, blanse, blanse zijn paard. Jack, Jack, je Jack, paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanse, blanse.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beren en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met een glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Ik ben Johanna. U luistert toch ook?

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Wij brengen je hoop tot leven.
2: BML. BML.

0: Bij koffiebranderij Chemo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chemo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chemocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chemo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

letting up at all.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNN. Curated Sound Reel Connection.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand. We stand

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.
1: I give you ice cream cones and telephones and surfboards and sun.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend. BNL.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.
1: I give you ice cream cones and telephones and surfboards and sunshine.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op één. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNR. Eigenzinnig, eigentijds.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frikandel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Fritel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op fritel.com.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beren en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

De kerkdeuren zijn weer open, dus we kunnen weer gaan biechten tot de metal goden. En dat gaan we uiteraard doen. We begonnen daarom dan ook bij deze Armored Saints, Close to the Bone. En de metal scene zou helemaal niks zijn zonder alle bands. Dat geldt ook voor deze Andromeda Without You. Welkom bij Onroest.

Hopelijk kan iedereen puzzelen, want zojuist hadden we wat last van Broken Survivors van Beast in Black. En het Duivelsuur gaat officieel van start met deze In Evil Hour, Manage Decline.

Hopelijk is iedereen nu wakker dankzij deze Paladin Awakening. En All For Metal heeft een nieuwe zanger. Antonio, die recentelijk gestopt is, heeft de fakkel doorgegeven aan Amerigo Vitillo. De eerste show met hem is al gebeurd. Op deze Valkyries in the Sky kun je Antonio nog horen bij All For Metal.

En het leger kwam even op bezoek. Ze stonden onder de leiding van deze Sergeant Thunderhoof, Salvation for the Soul. Met daarvoor startset met Monster. En dan gaan we nu even over naar de bastards van Monolord, you bastards.

Zojuist kon je het ijs horen huilen met deze Ice Howl Tree of Blades. En dan gaan we nu de dromen wat eten geven met deze Castle Red Feed the Dream.

Hopelijk is er niemand zeeziek geworden, want we waren zojuist op de zee met deze Evertad, The Sea. En dan gaan we nu over naar deze non-as Deus, Show Mercy.

De genade is getoond. Non est Deus, show mercy. En dan zijn we aan het einde gekomen. De afsluiter gaat nog één keer bewijzen dat wij niet kapot te krijgen zijn. Seven Dust, Unbreakable. Tot de volgende ongoest.

Een mishandeling voor de flora en dan waren ze nog niet eens verslenst. Punching the flowers, gelukkig dan wel de metafoor voor een aangerichte puinhoop. Van zodra je de comfortzone niet meer weet te vertrouwen. Dit is de nieuwe single van Dead Cab for Cutie. Als kennismaking voor een volgende maand te verschijnen album I Built You a Tower. Zonder betonrot en met de nasmaak van de baksteen op de lever. Welkom, dit is Voorsmaak uitzending 14. Helemaal terug en bijzonder vrolijk klinkend is Das Pop en Das Spelen in een hogere klasse. Different Class, het is hen gegund. U en ik en Das Pop. Hey.

album In Times of Dragons geeft ze op eigen wijze een veeg tegen de teloorgang van de democratie en vooral tegen de Amerikaanse tot dictatuur geworden staten Tory Amos en Provincetown. Denkbeeldigheid in vele vormen, het is soms beter je terug te trekken in algehele anonimiteit om te kunnen ontsnappen aan de besognes van de dagelijkse confrontatie. Ida Fisher is niemand en wenst dat zo te blijven. De Me in You hebben er een veelzijdige plaat rondgebouwd en dat heeft nu ook zijn eigen kindje daaruit weten te baren. U luistert er nu naar Radio Station van de Me in You.

Het zweten van de Zweden van Girl Scout, klaar met een eerste plaat die laat horen dat ook in hun land niet alles fijntjes in mekaar zit. Brink vat in notenbalken samen wat de goede gemeente anders moet doen. Keeper recht in het doel van Girl Scout. Call It In zat daarvoor en dat is de nieuwe single van Editors. Minder eigenzinnig, vlotbekkend en klaar voor de diverse festivalpodia. U weet ondertussen zelf al wel waar. 8 jaar is het ondertussen geleden en velen vrezen dat het nooit meer terugkwam. Maar kijk, het soloproject van Nino Sable kent zijn wederkeer. Op 15 mei zal Postmortem gaan verschijnen. Een zowaar nieuwe plaat voor Melancholia. De kennismaking ervan nu met The Healer. Welkom terug, Melancholia.

Je zou het een Belgisch antwoord kunnen noemen op zowat Crowded House of Prefab Sprout uit Vlaamse klei getrokken Days of Ray. Ervaringsdeskundige wegens reeds op de loonlijst gestaan van onder meer Gorky, The Office en The Candidates. Het is de voorsmaak van het album Night Answers Day, dat pas voorzien is voor ergens in oktober. Frederick van Days of Ray gaat zonder meer vervolgd worden. Mauro en zijn lijdensweg maar nog genoeg klaar liggen om in een nabije toekomst nog enkele albums uit te brengen, alsof hij erop voorzien was. De nieuwe single heet Maintained Love. Het is Mauro Pawlowski.

Allicht zult u het nog wel herkennen van in uw wilde jaren Better Times van The Fatal Flowers, destijds onderdeel van het Pleasure Ground album en nu bezig aan hun eindfinale, maar niet vooraleer deftig afscheid te gaan nemen. Hun complete platenkist zal opnieuw worden uitgebracht in specifieke uitvoeringen en daarom al goed ter nagedachtenis vooraleer het helemaal zal ophouden. Fataal die bloemen en toch geen rozen voor Sandra. Niet bewust voorzien, wel vooralsnog beluisterbaar in digitale kringen. En bij deze ook via de radiogolven Half of a Dream van Kids with Buns.

Het echte leven begon 20 jaar geleden met de debuutplaat Real Life van Joan as Policewoman. En net om die twee decennia te vieren zal het halfweg juni zijn tweede leven kennen als Real Life Evolution. En dat kent zijn herwerkingen, zo ook deze Eternal Flame zoals het zou moeten klinken in 2026. Suki Waterhouse daarvoor het multitasken als mama, als model, als actrice en doe daar ook nog maar wat muzikanten bij. Back in Love, dat ook weer vele markten en dat weten te omhelzen. Suki Waterhouse.

Op de dag van de arbeid, toen er geen arbeid was, is de Soul of Kindness verrezen, want het is meer dan 10 jaar geleden dat ze nog eens een plaat uitbrachten met op de hoes een foto van een hond die ze hebben gered uit een Oekraïns dierenasiel dat later wel degelijk door de Russen werd plat gebombardeerd. En zo zitten er nog heel wat nare feiten verzameld op deze plaat van Isle of Man, de verloren ziel als gescheurde bladzijde uit de Bijbel, God is gone. Wij ook weg, de laatste voor vandaag voor The Nightmare Queen. En dat is van Echo Barrel. En vandaar en daarom tot de volgende voorsmaak.

En ik verwelkom meteen Zas. Ze wil iets. Ja, dat ze iets willen, zeker. Anders had ze de chanson niet Je veux genoemd. Hier komt dat dwingende wens. Ik wil liefde, vreugde en goed humeur. Wie niet, Zas?

Jas, eigenlijk heet ze Isabel Geoffroy, een Française pur sang. De volgende artiest maakte een lied van een vergetelheidje. Een ontboezeming meteen, want hij zegt: ik vergat te leven. Misschien is de tekst van Johnny Hallyday niet helemaal zoals hij heeft geleefd, want dat leek vaak voldoende uitbundig.

0: Johnny Holiday, die we vergat te leven. We zullen maar zeggen, en in chansons van alles mogelijk. In ieder geval, muzikaal klopte het. Dit oorstrelende J'ai oublié de vivre. Hey, daar is Sylvie.
1: Entre nous, vous souhaite une belle journée.
0: Onze Sylvie komt uit Parijs. En dat doet Clou ook. Geschreven als C-L-O-U. Ze is nu bij ons in Entre nous met een lied over haar schouder. Vast figuurlijk bedoeld, het heet Moneypool.

0: Mijn schouder is er voor jou. Weet je dat, mijn vriendin? Het is mijn rol. Mooie boodschap van Clou. In 2021, lees ik, werd ze genomineerd als vrouwelijke openbaring van de Victoire de la Musique.
1: Entre nous, un programme avec de la musique française.
0: Michel Fugain met een chanson over een groot tarweveld om zich te verstoppen. Waarin hij met zijn geliefde vertelt over het leven en hoe dat begon. Is dat een mooie romance? Ik vraag het Michel zelf.

Michel Fugain met une belle histoire. Céline is het oudste zusje van Hugo Frey. Hij prijste haar, want ze zorgde in de familie voor de jonge garde. Consequentie was hard, ze trouwde nooit en daarover zingt hij.

0: resterons toujours près de toi.
1: Hugo Frey, zusterliefde in muzikale akkoorden. Uiteindelijk besloot hij met de woorden: bloos maar niet. Je bent nog altijd even mooi.
2: Liberté, égalité, fraternité.
3: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
4: Vive la France.
5: Maxime Le Forestier. Zijn echte naam is Bruno Le Forestier. Geboren op 10 februari 1949 in Parijs. Zijn vader was Brits, moeder Frans. Bruno Le Forestier kwam op de middelbare school niet verder dan de eerste klas. Hij werd wegens ongedisciplineerd gedrag van school gestuurd. Zijn zusjes Catherine en Anne kregen muziekles op het conservatorium. Maar dat was niet aan de opstandige Bruno besteed. Hij leerde zichzelf gitaar spelen met behulp van liedjes van Brassens. Op het album Le Forestier chant Brassens zou Maxime later een ode brengen aan Georges Brassens, die de bijnaam had de gorilla, de gorille.
6: Que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici, car au gorille.
5: In 1972 mocht Le Forestier optreden in het voorprogramma van zijn idool Brassens in het Bobino Theater in Parijs. Hij had toen net een reis naar San Francisco gemaakt, samen met zijn zus Catherine. Ze verbleven daar enkele weken in een blauw huis, in de Maison Bleue, midden in een hippiegemeenschap genaamd Ungadunga, waar deserteurs uit Vietnam en homoseksuelen samenleefden. Terug in Frankrijk besloot Maxime de bewoners te bedanken voor hun gastvrijheid door aan hen een lied op te dragen genaamd San Francisco. San Francisco.

0: het ervoor.
1: Het zou zijn grootste succes worden. Het nummer stond op het in 1972 verschenen album Mon Frère, goed voor meer dan 1 miljoen exemplaren. Hij had de titelsong net na de scheiding van zijn ouders geschreven. Hij fantaseert over de broer die hij nooit gehad heeft. Mon Frère, mijn broer.

Le Forestier en Claire, beide kinderen van gescheiden ouders. Het thema komt terug in hun werk, zoals in Double Enfance, Dubbele Jeugd, een chanson dat Maxime schreef voor Julien.

0: Een ode aan Maxime Le Forestier. Dank je, Paul. Tot volgende week. Jacques Brel, vaak rond in Entrenoux. Er is al een reden voor. Ik zeg even goeiedag aan zijn dochter France Brel, een goede bekende van dit programma Entrenoux.
1: Un grand bonjour à tous les auditeurs d'Entrenoux. Je suis France Brel, la deuxième fille de Jacques Brel.
0: Dank je, France. Jouw vader die zingt het lied de La Chanson des Vieux Amants. En dat betekent eigenlijk het lied van de oude geliefde. Hoor hoe lief. Ik citeer de grote Jacques. Van de heldere ochtend tot aan het einde van de dag. Ik hou nog steeds van je. Bien.

0: Entre nous, un programme avec de la musique française.
1: Ik moet je wat vertellen. Heel gek eigenlijk. Ik zag haar fietsen in Maastricht op een tandem. Samen met niemand minder dan John Denver. Wel alweer wat jaartjes terug. Oké, dat was toen. Knappe Sylvie is nog steeds actief. Vandaag trekt ze de stoute dansschoenen aan. Vanavond zal ik de mooiste zijn om te gaan dansen. Om al degene van wie je hebt gehouden te verdrijven. Sylvie Vartan.

0: pour aller danser. Ze is niet alleen mooi, Fortin, ze kan ook prachtig zingen.
1: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Frero de la Vega. Ook voor mij een redelijk onbekende naam. En daar moet snel verandering in komen. Het is trouwens meer dan eentje. Bij deze, hier zijn ze, hun Autour de moi.

0: Cerro de la Vega was een Franse band uit de Gironde. Samengesteld uit twee muzikanten, Jeremy Frérot en Florian Garcia, bekend als de La Vega. En bekendheid verwierven ze door een deelname aan The Voice. Maar intussen gaan ze ieder hun eigen weg. Het idee om hun eens op te nemen in de muzieklijst kwam van onze Felix Meurders.
1: Entre nous. Een gans intiem programma van Jos Benders.
2: Dat is Erne van Us.
3: Dat is Erne van Us.
0: Ik verwelkom, zonder overdrijving, de grootste muzikus van ons allen hier. En er zitten toch echt een paar knallers tussen, hoor. Frank Steins is binnen. Hij is echte muzikoloog, violist bij André Rieu, carillonspeler en nog meer. Zoals het bespreken van muziek, dat doet hij vast bij Entre nous. Frank Steins nu voor de klas van Entre nous.
4: La vie en rose, oftewel het rooskleurige leven, het leven bekeken door een zonnige rooskleurige bril, is een van de bekendste chansons, überhaupt denk ik, maar zeker het bekendste chanson van Edith Piaf. Ze heeft dit zelf gecomponeerd en wat wel leuk is, dat kan ik dan als muzikant vertellen, is dat het zo ontzettend goed muzikaal in elkaar zit. Het refrein bouwt elke zin op, elke noot, en op het couplet heb je elke keer een noot die daalt. En dat contrast is prachtig. En als je geen muzikale opleiding hebt gehad en je doet dit vanuit je intuïtie, nou, pet je af. Wat dit nummer muzikaal bijzonder maakt, is de manier waarop Piaf haar eigen stem gebruikt als een instrument. Ze zingt met een uniek vibrato en een frasering die elke emotie van het lied versterkt. En in die tijd was het ook nog niet zo gebruikelijk om een walsritme te gebruiken. Wel een snelle wals, maar niet een hele langzame wals. En ze heeft hier dus eigenlijk, zonder dat ze muzikale opleiding heeft gehad, heel veel regeltjes doorbroken en een heel nieuw genre neergezet.
5: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le

0: Genoeg. Vous souhaite une belle journée.
1: Ik zoek naar de vertaling van aha-erlebnis. En je weet wel, als je iets ziet of hoort en meteen denkt, ja, dat is het. Noem ik het Ash-experience. Ik heb het niet officieel gecheckt hoor. Maar wat ik maar wil zeggen, als je deze klanken hoort, dan weet je zeker dat het Enfant de tous les pays is van Enrico Macias.

Enrico Macias, nog steeds actief met Enfants de tout le pays. Dat brengt me bij Patricia Kaas. Mijn collega Jan Daams, die raakt nu een beetje opgetogen, zie ik. De zangeres uit Elzas-Loteringen kan de speakers doen kantelen met haar stem op orkaankracht, zegt hij. Veelbelovend. Dit lied Mon mec à moi verwijt ze haar vriend dat hij over liefde praat zoals hij over auto's spreekt. En toch gelooft ze in hem. De liefde wint.

Onthoud de titel voor als je op vakantie bent. Mon mec à moi. Het betekent mijn vriendje. Patricia Kaas deed het je voor. Meer leuks. Ja, ik moet eigenlijk zeggen meer liefde. Je l'aime, vertalen overbodig, zou ik zeggen. Zo hoor je Vaya con Dios, zeg het er graag bij. Vaya con Dios is een Belgische popgroep met een stormachtig bestaan, dat wel, opgericht in 86. Ze stopten na een tijd, maar kwamen weer terug. En in 24 brachten ze zelfs een nieuwe single uit met Danny Vera. Het nummer dat je nu hoort komt uit 2000.

0: Vaya con Dios. Mooie naam eigenlijk. Ga met God, betekent het letterlijk. Het kan niet uitblijven. Hier is de inzending van Frankrijk voor het Eurovisie Songfestival. Louane.
1: Il y a plus d'amour. Il y a plus de lit. Finalement, tu vois. J'ai construit ma vie. Et le vide est grand. Les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé.

Ja, aan haar. Aan haar moeder, maman, brengt ze een ode. Oh ja, en als je dit vrolijke nummer hoort, wat je zo hoort, dan weet je dat het bijna instappen en wegwezen is, ook voor dit programma Entre Nous. Desireless vertolkt de goede bedoeling. Reis, reis, ofwel voyage, voyage. Dag allemaal.

0: We zijn ingestapt bij Desireless en verbonden van Door en Veer dat zien.
1: Felix Murders, Frank Steins, Paul Bourboum, Jan Dams, Mark Curvers, John Klinkenberg.
0: Bisou aan jou die bij me was en hoop dat je genoot. Hey, die meneer daar, die we nu al een tijdje kennen en die zich de hele tijd inhoudt tijdens het programma 3, 2, 1, zeg het maar.
2: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.